so I can't understand. Dan keert men het really natuur. Want zolang men het was, dat zijn plasjes, een bierstel, een dog is een hond.

0: kijkt in de haan van toren. Hoor dat nou weer, mijn dames en heren. Hoor dat nou weer.
1: Charles Houdenaar.

mooi, aan schoes is haar koensgenoes. Ja, zo een Kongo-rega hat zo het goed. Kost niet mooi, aan schoes is auch ein koensgenoes. Ja, so